0: Tja.
1: Het liedje krijg je niet meer uit je hoofd.
2: Het kooijurken.
3: Het kooijurken.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
2: 7:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Bedden Speciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: 4 over 9, goedemorgen. Welkom bij Heen Draait Door met de Pet Shop Boys, Cheap Trick, Johnny Nash. Een alarmschijf, de stemplaats van Frits Spits, de platenkast van Henkie, jarig artiesten. En om 11 uur gaan we terug naar de jaren 69 hierbij.
3: Dit is Helmond.
0: Henk draait door.

0: Chris Helbers.
1: En nou voor something completely different.
2: Een hele grote groep die gaat er gewoon kapot aan.
3: Ja, het is geen onzin. Iedereen

0: De Nederlandse band Diesel. Je hoorde Sausalito Samurais als Europa van het eerste uur heen draaien door voor zaterdag 9 mei.
1: En kijk toch eens, daar staat hij alweer, hoor. De zon, jawel.

9 mei alweer, vrienden. Het gaat weer op. Het gaat weer snel. Morgen is trouwens moederdag, hè. Ja, vergeet je moeder natuurlijk vooral niet in de zonnetje te zetten morgen. We zullen links en rechts wel weer wat, wat dingetjes, ja, wat parfum of zo, denk ik. Of iets om in bad te gebruiken. Of te stuk zo dingetjes allemaal. Misschien ga je wel uit eten met je moeder. Dat kan ook natuurlijk nog gebeuren. De laatste tijd gebeurt er nog wel heel veel dat ouders mist en moeders mee worden genomen door de kinderen om lekker uit te gaan eten. Bijvoorbeeld. Ik noem maar iets natuurlijk. Ja, de komende 3 uur staan ze weer voor je klaar. De hits van je leven. We gaan het laatste uur terug naar het jaar 69. We hebben de geboorte op 40 van Ardy Bijsterveld uit Mierlohout. Die komt voorbij tussen 11 en 12. Haar hits toen ze geboren werd. Wat was toen populair in die jaren? De 2 uur hebben we onze jarige artiesten. Helemaal bomvol met jarige artiesten 2 uur. Hè? Echt ongelooflijk. En het 1e uur hebben we eigenlijk een beetje de muziek die een klein beetje wat... wat deden artiesten vandaag in het verleden allemaal op deze datum 9 mei. We zullen de boel eens even op gaan starten. Zometeen Propaganda en Duel Eye to Eye. Nu op je radio, Billy Ocean. Hey Billy, hey!

0: De Duitse band Propaganda. En Jewel Eye to Eye van het album A Secret Wizard. Het jaar 85 en daarvoor hadden we Billy Ocean en Get Out of My Dreams. Get Into My Car. Het is 19 minuten over de klok van 9 uur.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: En dan is het weer tijd voor het platenkastje van ondergetekende. Ja, ik was natuurlijk weer aan het grasduinen geweest in mijn archieven thuis. En ik kwam iets tegen uit de jaren 70. En deze plaat, ja, ik ging altijd op stap in een discotheek in Rotterdam. En ik kwam in de discotheek binnengelopen en ik hoorde dit uit de boxen komen. Ik denk, wat is dit in godsnaam? Ik heb hem toen gekocht en ik wist niet eens dat ik hem in mijn kastje had liggen. Maar ik ga hem toch gewoon voor je draaien. Ze noemen zichzelf Gonzales. Het was een notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op nummer 26. In Engeland haalde het een 15e plaats in de top 40. In ons land helemaal niks, nul. Maar hij is zo lekker.

0: Og hvis det er bedst, det er sjovt, at man er enig med en opsnække.
1: Ik hoor je alweer denken, had de Marie een kastje laten staan die plaat uit het jaar 77. Gonzales en Heaven Stop Dancing Yet. Zometeen de steunplaat van Frits Spits. Maar allereerst de Pet Shop Boys.

bakken met hits, hè, deze mannen, deze twee. Chris Lowe en Neil Tennant, The Pet Shop Boys. En Suburbia.

0: Het is 2 minuten voor de klok van 9:30. We gaan het weer doen hoor, jawel. Ze komen terug wekelijks bij Henk Draait Door om 9:30 bij Dit is Helmond Radio. De steunplaten van Frits Spits uit de avondspits. Zo ook vandaag. En 9 mei 83 viel de keuze van Frits Spits op Maurice Santen met Diebertje. Het is een heus loflied op de KRO-presentatrice en actrice Diebertje Blok. En deze uit Haarlem afkomstige Maurits is behalve zanger ook drummer uit Haarlem natuurlijk. Hij was lid van Speed and the Red Hot Peppers. En deze plaat kreeg wel dankzij de avondspits de nodige airplay, maar het behaalde niet de tipper aan deze plaat. Dus met recht een steunplaat van Frits Spits. Hier is Maurits Santen.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

De nummer 1, 9 mei 87. Jan Hammer en Crockett's Team. Ja, Miami Vice, hè. We bleven ervoor thuis elke zondagavond bij Veronica TV. Kwam het voorbij, hè? De populaire politie-serie. Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. En vandaag, in het jaar 2005, valt een Henry Wayne Casey van het podium tijdens een concert in Phoenix, Arizona. Maar ja goed, zij valt van een podium, 2 meter hoog, staat op en ging gewoon verder met zingen. En hij zong het volgende.

verschonden uit de strijd, deze Henry Wayne Casey. Later ging hij naar het ziekenhuis toe en had een flinke snee boven zijn rechteroog en had nog last van zijn knie. Het resulteerde in een kleine operatie. Casey and the Sunshine Band en je hoorde I'm Your Boogeyman. En vandaag in het jaar 1900 en wat jaar was dat? 1970 staat de volgende plaats. Nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De Canadese groep The Guess Who. Met American Woman.

Amerikaanse vrouw. Dat betekent een doorbraak in Amerika voor de Canadese groep The Guess Who met American Woman nummer 1 in Amerika in het jaar 70. 9 mei gedateerd. En 9 mei 1989 opende een Bill Wyman zijn eigen restaurant onder de naam Sticky Fingers on 1A Fillmore Gardens in de Londense wijk Kensington. En toevallig is dat nou ook natuurlijk de titel van het album van de Stones uit 71, hè? Sticky Fingers. Ze hebben trouwens een nieuw album op de markt, hè, de Rolling Stones. Vandaag in de platenzaak.

Frank Sinatra. Het album heet Come Swing With Me. Je hoorde Yes Indeed. Bij dit is Helmond Radio. Henk draait door. Het is 10 minuten voor de klok van 10 uur. Gary Halliway van de Spice Girls geeft tijdens de Prince's Trust concert in Manchester 9 mei 1997 een kus op de wang van kroonprins Charles. Desgevraagd zegt Ginger tegen de kroonprins dat zij haar kus geeft omdat hij too sexy is. Ho, ho, ho. En hij bloosde behoorlijk, deze Prince Charles.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Maar is het lekker, hè?

Lekkere oude meuk van Sham de Sham en Wolle Polly. Dit is Helmond Radio uit het jaar, wat zal het zijn geweest, zeg? 1900 en midden jaren 60 zo'n beetje. Nou, toch over de jaren 60, hè. Dadelijk om 11 uur dan hebben we de geboorteoffere van Ardy Bijsterveld. Ze woont in Meerlehout en ze is geboren op 2 juli 1969. En het lijkt me nou zo leuk dat u als luisteraar van Dinters Helmond ook eventjes uw geboortedatum doorgeeft. Net zoals Ardy gedaan heeft. Naar Henk van Beek at ditishelmond.nl. En dan gaan we jouw geboortedatum vergieten in muziek. En het derde uur is het zover. Dan hebben we de hits van 2 juli 1969. Hits van onder andere The Fortunes, Johnny Nash, Simon & Garfunkel. The King staat ook in het lijstje genoteerd. Dat allemaal vanaf 11 uur bij Henk Draait Door. Na het nieuws, onze jarige artiesten. Ik heb het tweede uur helemaal vol staan met jarige artiesten. Onder andere hits van... Eens even kijken op mijn playlistje, want die heb ik hier liggen natuurlijk. Onder andere muziek van onder andere Blood, Sweat & Tears. Ook Billy Joel is jarig vandaag. De zanger van Depeche Mode is jarig. Die komen ook zomaar voorbij dadelijk het tweede uur van Henk Draait Door. En vandaag in het jaar 62 tekenen de Beatles hun eerste platencontract. Als producer hadden de Beatles George Martin ingehuurd. De platenmaatschappij waarbij de sterren in dienst traden was Amy... Phone. En later volgde natuurlijk een andere platenmaatschappij, waardoor de hits echt over de toonbank heen vlogen in Engeland. Goed, vrienden. En we gaan eruit. Ik zei het al, met de Beatles natuurlijk. Zoals altijd, bij Henk Draait Door. Tot zo na het nieuws. We openen met Kenny Rogers en Ruby Don't Take Your Love to Town.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

0: Don't take your love to town.
1: Kenny Rogers, Ruby. Het verhaal over een Duitse, een Amerikaanse oorlogsveteraan die verlamd is geraakt tijdens die verrekte oorlog. En zijn vrouw gaat elke avond op stap, volgens hem, naar een andere man.

0: een gelukkige verjaardag.
1: Inderdaad, een gelukkige verjaardag namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. En je zal maar jarig zijn op deze mooie zaterdag, vrienden. Het wordt 22 graden. Lekker buiten in de zon, nu het nog kan. Volgende week gaat de temperatuur danig naar beneden. Dus geniet van deze mooie dag op jouw verjaardag. Ik heb een tweede uur helemaal vol staan met mooie, leuke artiesten. We gaan gauw beginnen met de eerste twee. Van Poco is jarig, Richard Furay. Hij wordt 82 jaar oud, zometeen hoor je Call It Love. En ook jarig van Freddy and the Dreamers is Pete Burrell. Hij wordt vandaag 85 jaar oud.

Echt zo'n radioplaatje dit, hè? In de maand december komt hij regelmatig voor in alle lijsten die voorbij komen. Top 2000, top 3000, 4000. Poco en Call It Love. Richard Furay is 82 jaar oud vandaag. Zometeen Steve Getz van Blood, Sweat and Tears. Hij wordt 81, wordt zometeen Spinning Wheel. En ook jarig is deze zanger. Zijn naam? Tommy Roo. Hij wordt vandaag 84 jaar oud. Scoorde een hit in 69. Hij heet Dizzy.

Blood, Sweat and Tears. Het zit er echt in, hè? Daar wordt op de deur geklopt. Hard geklopt, zacht. Steve Getz wordt 81. Spinning Wheel, bij dit is Helmond Radio. Heen draait door. Zometeen. Billy Joel is jarig, wordt 77. Zometeen hoor je het mooie Leningrad. En ook jarig vandaag is Richard Hudson. En wordt 78. Bekend van de Strops. Die scoorde weer in 1973 met Part of a Union.

0: Hij wordt vandaag 77 jaar oud geworden. Leningrad van de Billy Joel. Als ik nou zo'n verloren momentje heb in mijn mancave, dan zet ik hem eigenlijk altijd op deze plaat. Ik weet niet wat dat is, maar dat zit in mijn gedachten en ik krijg het er ook niet uit. Leningrad. Blijft mooi dat. Jarige artiesten zometeen hoor je. Status Quo uit vervlogen tijden. John Edwards. Hij was ooit gitarist van de band. Je hoort zometeen Don't Drive My Car. Hij wordt vandaag 73. Ook jaren vandaag van de band Cheap Trick is Tom Patterson. Hij wordt vandaag 76 jaar oud.
1: I want you to want me.
0: En dit is de grote hitter uit 78. Hè? Verschillende weken nummer 1 gestaan in onze top 40. En ook wereldwijd een dikke hit. Cheap Trick.
2: Ik blijf het toch zeggen, maar het is het lekker.

Ik hoor je al denken van, Henk, waarom draai je deze plaat van Status Quo? Waarom draai je geen andere plaat? Nou, het is namelijk zo, deze John Edwards speelde mee op dit chanson, Don't Drive My Car, uit de jaren 70. Ze waren nog niet echt bekend in Europa, dus ze hadden nog meer furoren in Engeland. Vandaar dat ik dus deze plaat gedraaid heb. Zometeen, Paul Heaton. Hij wordt 64, zometeen hoor je de Beautiful Sound met Song for Whoever. Ook jaren vandaag is de zanger van deze band. Ze noemt zichzelf Depeche Mode. En Dave Gahan wordt vandaag 64 jaar oud. Wat kan je dan beter draaien? Op jouw verjaardagsdag als Enjoy the Silence.

Beautiful Sounds. Song for the Weather. Paul Heaton, 64 jaar vandaag. I wrote this song for you. Speciaal geschreven voor u als luisteraar van Dit is Helmond Radio. En natuurlijk als muziekliefhebber, om het zo maar even te zeggen. Zometeen hoor je Oasis met Wonderwall. Vandaag is jarig Paul McGuinnan. Hij wordt 45 jaar oud. Hij speelde in de band van Oasis. Ook jarig vandaag is deze dame. Zij wordt vandaag 56 jaar oud. Scoorde een hit midden jaren 90. Met de plaat als titel

0: Ook zo mooi dit, hè? Oasis en Wonderwall. Gitarist Paul McGuinn, 55 jaar oud. En de laatste jarige van vandaag is van Nickelback. Zijn naam is Ryan Vinkendale. Hij wordt 51 jaar oud. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera.
0: Maak er een mooie dag van. Never

Ook zo'n plaat die zit gewoon in je gedachten. En in je leven komt er ook nooit meer uit. Nickelback en How You Remind Me. Vandaag jarig is Ryan Vinkendeel. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met de geboortetop 40 van Ardy Bijsterveld. Ze is van 2 juli 1969. Jouw hits tussen 11 en 12 bij Henk Draait Door. En we gaan eruit met Barry White.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is het laatste uur.

0: De nummer 40 uit jouw geboortelijst, Arie, is voor de band Gloria, oftewel later bekend als Unit Gloria. Met als liedzanger natuurlijk Robert Long en ook nog Bonnie Sinclair daarbij. The Storm heet hij, nummer 40 genoteerd. Welkom in het jaar 69, de geboortedatum van Arie Bijsterveld uit Mielenhout. We zitten aan de radio gekluisterd. Ik heb voor je klaarstaan 5 nieuwe binnenkomers. De klapper van de week op nummer 27. En ook nog een compilatie van de hits die in de lijst stonden op jouw geboortedag. Ik heb ook nog een lijstje van allemaal allerlei middelen allemaal kosten te vroeger in jouw jij in de week lag. En ook nog even kijken wat het weer deed op jouw geboortedag. De eerste nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw.
0: Op nummer 39. Ja, deze ken je natuurlijk.

0: Het was de eerste top 40 notering voor de IJsselballers in de jaren 60. We hadden nummer 26 in de zomer van dat jaar. De volgende nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw.
0: Is voor de Tremolos. I hate Once on a Sunday Morning. Nieuw op nummer 38.

0: Tremolo's uit Engeland. Vierde hoogtij in de jaren 60, 70. Met ook onder andere natuurlijk nog die andere hit voor de mannen. Silence is Golden onder andere. We hoorden de tweede nieuwe binnenkomer op het nummer 38. Once on a Sunday Morning. Op jouw geboortedag. 2 juli 1969. En de volgende plaat.
1: Nieuw.
0: Een cover van de klassieker van Bob Dylan. Gedaan door de Hollies op nummer 36.

De derde nieuwe binnenkomen in de lijst vandaag in het jaar 69. De Hollies en Blowin' in the Wind. Hier een kleine compilatie van de plaatjes die genoteerd stonden in jouw geboortelijst, Harry.

0: kan. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.
1: Herman van Veen en Suzanne, Chris Andrews, Pretty Belinda, Mieke, Klompje met een Zeiltje, The Four Tops, What is a Man, Spooky Tooth, Only Yesterday en ook nog Good Times van Led Zeppelin. Allemaal in jouw geboortelijst vandaag in het... Wisten vandaag, heel lang geleden alweer. Op nummer 34 staat deze man uit Schotland. Scoort enorme hits, hè. Bereikte veel platen in de top 40. Dit is nummer 34, hier is Tom Jones. Love Me Tonight.

0: behaalde nummer 13 in de Billboard Hot 100. Nummer 9 in Engeland. En ook nog Nederland behaalde op de zesde plaats. Bleef er 12 weken in staan in onze top 40 geworden. Tom Jones en Love Me Tonight. Ja, 2 juli 1969 was een zeer warme dag met temperaturen van 26 graden. En een dag met 8,5 uur zon. De lucht was half bewolkt en woei een zwakke wind 2 boven voor. Je bent geboren op dezelfde dag als Bart van Leeuwen, voormalige radio-dj bij Radio Veronica. En ook Lindsay Lohan is geboren op jouw geboortedag in het jaar 86. Weer even een kijkje in de lijst. Ik heb weer een nieuwe binnenkomer voor je klaarstaan.
1: Nieuw.
0: Andy was voor The Fortunes. Een bescheiden hit in Nederland. Nummer 29 bleef 4 weken staan. Celebrations of the Year.

0: Bleven 4 weken genoteerd staan in jouw geboortelijst in het jaar 69. Ja, je kent ze misschien natuurlijk van andere hits. Onder andere You Got Your Troubles, Seasons in the Sun. You Got Your Troubles, I Got Mine. Here Comes That Rainy Day Feeling Again, onder andere. Ik denk dat je daar wel beter mee bekend bent. En de volgende plaat, ja, het is echt is de klapper van de week.
1: Nieuw.
0: Op nummertje 27. Hij noemt zichzelf Lace. En de plaat heet I'm a Gambler. Zometeen alarmschijf van jouw geboortedag.

0: En in het jaar 69 was voor het vierde jaar volgens mij dat er een alarmschijf bestond. Was dat in 67. Ben ik even kwijt. Maar de alarmschijf vandaag, wist het vandaag, voor mij nou. 2 uur 69 was voor het... voor de Rolling Stones. Ja, het nummer staat bekend op zijn kenmerkende koepelintro. En de overstap van de band naar een rauwere, door blues beïnvloede rockstyle. Alarmschijf vandaag. Op jouw geboortedag. De Rolling Stones en Honky Tonk Woman.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Als je had gezegd in het jaar 69 dat de mannen nog steeds zouden optreden in 2026, dan hadden ze je gegarandeerd opgepakt. The Rolling Stones, alarmschrijven, Honky Tonk Woman. En op nummer 23 staat een nummer wat naadloos in het overzicht van jouw geboortejaar past, Hardy. Een oude hit van Sam Cooke in een nieuw jasje gestoken door ene Johnny Nash. Hier is Cupid.

En op nummer 22 staat een opname die meer dan 100 uur in beslag nam. Een beroemd detail is de kanonslag in het refijn. Die werd opgenomen bij de liftkoker voor een galmeffect. Nummer 22, hier zijn Simon & Garfunkel en The Boxer.

Een klaagzang over eenzaamheid en armoede in New York. Waarbij de bokser symbool staat voor de mens die klappen krijgt. Maar toch blijft staan. Simon & Garfunkel, nummer 22 in jouw geboortelijst. De bokser. En op nummer 12 staat een indrukwekkende comeback van Elvis Presley uit het jaar 69. Het markeerde een belangrijk kantelpunt in zijn carrière, waarbij hij koos voor een meer maatschappelijke betrokken en serieuze sound. Nummer 12.

Inmiddels heb je deze plaat van The King natuurlijk al lang ingehaald, Arnie, met In The Ghetto op nummer 12 genoteerd in de top 40 in het jaar 69 op jouw geboortedag. Ik heb even een lijstje met allemaal wat levensmiddelen zo'n beetje kosten op jouw geboortedag. Een kilo aardappelen kostte 35 cent. Een liter bier, speciaal voor Jos, 1 gulden 19. Een liter brood, is een liter brood, maar een heel brood kostte 77 cent. Een kilo hamlappen, 9 gulden 41. Een kilo kaas, 5 gulden 73. Een rekje eieren kostte 20 cent. Een pak koffie, het kostte toen 3 gulden 61. En een liter melk kostte 55 cent. En riblappen waren 55 cent de kilo. Echt ongelooflijk als je naar die prijzen hoort, hè? Waar is in vredesnaam de tijd gebleven, vrienden? Dit is nummer 11.

Een van de meest herkenbare nummers van de Amerikaanse rockband CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Uitgebracht in april 69. Bad Moon Rising. We gaan naar de top 3 op jouw geboortedag, het jaar 69, Ardy. En dit waren een reeks hits uit de jaren 69 van onder andere de Bee Gees. En eigenlijk ook wel een onbekend nummer van de Bee Gees, want hij komt niet vaak voorbij in Nederland. Maar wel op jouw geboortedag. Hier is Tomorrow Tomorrow.

Ze hebben dit later nog opnieuw opgenomen, de Bee Gees. Tomorrow, tomorrow. Nummer 3 genoteerd. 2 juli 69. En op nummer 2 staat de meest besproken plaat uit het jaar 69. Het nummer zorgde voor enorm schandaal vanwege de expliciete tekst en de hijgende vocalen van Berkien.

0: Het was eerst de bedoeling dat die dame die je dus nu hoort, Jane Birkin, de opnames werden gedaan met Brigitte Bardot. Maar ja, zij nam het ook op. Maar Bardot die smeekte het om het niet uit te brengen, omdat ze bang was voor haar reputatie. Nummer 2 in de top 40, hier bij jouw geboortedag. Serge Chabourg en Jane Birkin en Je t'aime mon appelu. Nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Op jouw geboortedag was voor de Beatles en The Ballad of Yoko en Ono. Werd trouwens alleen gespeeld door John Lennon en Paul McCartney, want de andere heren waren op vakantie. En Ringo was bezig met de opnames van de film Magic Christian. Nummer 1. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Daans Weekend.
1: Daans Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Yes, een goede middag. Het is zaterdagmiddag, iets over 3 en we gaan er lekker tegenaan. Ja, het is echt genieten. Het is lekker weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Dus we gaan er lekker van genieten van deze zaterdagmiddag.
3: Dit is Helmond.
0: Daans Weekend. Met Daan. Weet wat er speelt in Helmond.

Shane Booth. Beter bekend als Summer. Op je radio 12 to 12. Het is jouw zaterdagmiddag en je luistert naar jouw lokale omroep van Helmond en omstreken. Je luistert naar Dit is Helmond. Inmiddels 3:06. En we gaan er lekker tegenaan. Ja, het is dus jouw zaterdagmiddag. Maar wat is er afgelopen week eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, het was een verjaardag van een bijzonder tv-maker en bioloog. Ik heb het over David Attenborough. Hij is 100 jaar geworden. Ja, een eeuw oud is hij geworden. En ja, daar kun je niet bij aankomen met een lullig cadeautje. En dat heeft hij ook zeker niet gekregen. Er is een wesp naar David Attenborough vernoemd. Als cadeautje voor zijn 100ste verjaardag. En om gewoon hem te eren als tv-maker en als bioloog. Ja, verder was het ook een spannende week voor veel middelbare scholieren. De eindexamens zijn officieel begonnen. En ja, die duren ook nog wel even. Volgende week en komende week zet hem op mocht je luisteren en mocht je zelf eindexamens doen. En nog even over school gesproken. We gaan even afreizen naar Mexico. Ja, Mexico wil het schooljaar misschien namelijk eerder gaan stoppen vanwege het WK voetbal. Ja, dat klinkt toch wel voor die kinderen in Mexico misschien wel als muziek in de oren. Ja, het land wil vanwege het WK voetbal dus het schooljaar een maand eerder laten stoppen. Maar ja, daar is veel discussie over. Eigenlijk zou het schooljaar voor Mexicaanse kinderen pas in juli klaar zijn. Maar de minister die over het onderwijs gaat, wil dat dus dat de scholen al eerder dichtgaan. In juni al. Nou, niet alleen het WK zou volgens hem een rol spelen. Ook is het dan in Mexico vaak extreem heet. Nou, veel ouders die zijn het er niet helemaal mee eens. Die zijn er niet zo blij mee met het plan. Ze zijn boos dat kinderen een maand minder les krijgen. Nou, de president van Mexico heeft daarom gezegd dat er nog goed naar het plan gekeken wordt. En het dus ook echt niet zeker is of de vakantie nou ook echt eerder begint. Nou, ik denk alleen dat de kinderen er wel erg blij mee zouden zijn als het wel zo zou zijn. Ja, ik denk dat we die niet horen klagen. Wat is dit? Dit is weer weekend en dat vieren we samen. Zometeen wil ik het even met je hebben over vorige week zaterdag. Ja, wat was ik

nu wil ik je met je van Mexico wil ik terug naar 2016. Ja, een hitje uit 2016 die je waarschijnlijk nog woord voor woord kunt meezingen. Ik heb het over One Republic, Wherever I Go.

Wherever I Go. Terug naar 2016 met One Republic. En nu even de luchtgitaar erbij en even lekker losgaan. Ja, daar is ook je zaterdagmiddag voor. Dit is...

0: and smells like teen spirit.
1: Op jouw zaterdagmiddag.
2: Oma's Hour.
1: Yes. Het is weer tijd voor Oma's Hour en Nieuwe. Ja, we gaan het gewoon weer doen. Iedere week vraag ik mijn oma om twee nummers uit te kiezen. Eentje daarvan, die moet oud zijn. Dat betekent dat die is uitgebracht voor het jaartal 2000. Deze week heb ik een plaat voor je klaarstaan uit 1980. De andere, die is nieuw en dat betekent dat die is uitgebracht na het jaartal 2000. Deze week heb ik er eentje klaarstaan voor je uit 2002. Laten we lekker luisteren.
2: Oma's Ouwe en Nieuwe.
3: En Nieuwe.
1: Nu muziek van Queen. Another One Bites the Dust. Zometeen Coldplay. Muziek uit 2002 komt er voor je aan. Ja, een van de meest iconische nummers van Coldplay kun je het wel noemen. Clocks komt er zometeen aan bij jouw lokale. Dit is Helmond.

Play op je radio. En Klaks. 2002, daarvoor hoorde je nog Oma's Ouwe met van Queen en Another One Bites the Dust uit 1980. Ja, en ik wil even met je naar vorige week zaterdag. Ja, toen zat ik namelijk niet hier in de studio in Helmond. Toen ben ik helemaal afgerezen naar Katwijk. Ja, ik ben naar Soldaat van Oranje geweest. Ik was er al ooit geweest. 1 keer, een paar jaar terug. En nu hoorden we, een paar maanden terug, hoorden we natuurlijk dat het officieel gaat stoppen. Ja, 12 juli 2026. Daar staat de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje gepland. En ik wilde er toch nog een keer heen. Toen we daar waren geweest voor de eerste keer, toen liep ik daar naar buiten. En toen zei ik eigenlijk al, of toen dacht ik eigenlijk al van, nou, misschien wil ik hier nog wel ooit heen. Het is een lange voorstelling. En ja, daardoor merk je, het is veel om in 1 keer allemaal te zien. Nou goed, de eerste, die was 30 oktober 2016. 2010, sorry. Dat betekent dat de voorstelling dadelijk 16 jaar heeft gelopen. Bijna 4000 voorstellingen en bijna 4 miljoen tickets zijn verkocht in die periode dat het is gemaakt. En wat het nou wel een hele bijzondere voorstelling maakt, is dat je op een draaischijf zit. Dus je draait rond het podium. Jij draait en het podium die draait niet mee, dus je draait. Het is heel bijzonder, het is moeilijk uit te leggen. Je zit op een draaischijf en je draait rond het podium. Nou goed, ik heb er zeker geen spijt van dat ik er nog ben geweest. Maar ik zat net even een beetje rond te zoeken en toen kwam ik Jessica tegen. Jessica die is dus al 72 keer naar Soldaat van Oranje geweest. 72 keer, toen zat ik even te kijken. Nou, die show die duurt 3 uur. 72 keer 3, dat is in totaal. Heeft zij dus 9 hele dagen, 9 keer 24 uur...

0: Een van de nummers uit Soldaat van Oranje, The Musical. Morgen is vandaag. Ja, 30 september begon het. In 2010, 30 oktober begon het. En 12 juli dan is het zover. De laatste voorstelling van Soldaat van Oranje. Zometeen muziek op je radio van David Guetta en Gone, Gone, Gone. Maar nu eerst het lokale nieuws hier uit Helmond.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: Helmond krijgt er mogelijk een opvallende nieuwe fietsroute bij. Inwoner Perry van Meulen heeft het plan gepresenteerd voor het Rondje Helmond 2026. De route is ruim 41 kilometer lang en loopt door alle wijken van de stad. Volgens Van Meulen laat het toch niet alleen de bekende groene plekken zien, maar ook de arbeiderswijken en het industriële verleden van Helmond. De route bestaat uit 8 etappes en is vooral bedoeld om de nieuwe inwoners de hele stad beter te laten leren kennen. De gemeente Helmond onderzoekt ondertussen hoe de groei van de stad de komende jaren betaald moet worden. In de conceptbegroting voor 2026 staat dat Helmond flink blijft investeren in woningbouw, scholen en bereikbaarheid. De stad verwacht de komende jaren sterk te groeien richting meer dan 100.000 inwoners. Wel moet de gemeente scherpe keuzes maken omdat er miljoenen euro's minder beschikbaar zijn vanuit het Rijk. En dan nog sportief nieuws. Helmond Sport is gestart met de nieuwe Street League. Daarmee wil de club jongeren uit verschillende wijken meer laten sporten en samenwerken in hun eigen buurt. Teams uit Helmond nemen het tegen elkaar op tijdens voetbalactiviteiten en maatschappelijke challenges. Volgens de club draait het niet om alleen om winnen, maar vooral om de positieve bijdrage aan de wijk.
1: Dit is Helmond Weer.
0: Dan nog het weer. In het zuiden van het land is het zonnig, maar verder noordwaarts neemt de bewolking toe. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting. Vanavond is het droog en wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 14 graden in het noorden en rond de 15 of 16 graden in het midden en zuiden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Morgen blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Alleen de zuidelijke provincies zijn overdag al gevoelig voor een bui. Het is daarbij 13 tot 19 graden. In de avond wordt de kans op een enkele buien wel groter. Wil je nou meer nieuws? Check dan ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app. Gaan wij lekker door.
1: Daan's

Al Jerk is music. Zij David Guetta ooit. Ja, je hoorde hem voor de Wombats en Lemon to a Knife Fight. Je hoorde hem met Gone, Gone, Gone. Hierbij Dit is Helmond Radio. Een hele goede middag. Het is jouw zaterdagmiddag. Het is zaterdagmiddag 9 mei. 4:10. En jij bent erbij. En het weekend, dat vier je samen. Dus laat vooral lekker van je horen. De mail staat voor je open. Daansweekend@ditishelmond.nl. Of bel naar de studio via 088-1666-777. Ja, vorige week zaterdag was ik dus naar Soldaat van Oranje. Maar s'avonds had ik ook nog een personeelsfeest van het bijbaantje dat ik heb. Nou is dat met veel jongeren en veel alcohol. Dat was een beetje, dat is normaal een beetje wat het personeelsfeest omschrijft, zeg maar, bij de plek waar ik werk. Nou was dat dit jaar niet heel veel anders. Er waren weer genoeg mensen die, zeg maar, door middel van alcohol hun eigen fabrieksinstellingen weer gevonden hadden. En toch ook niet meer helemaal wisten hoe ze nou precies dingen moesten doen. En ja, lijkt mij niet echt het fijnste om te hebben, maar het is wel vermakelijk om naar te kijken.

0: OBZ, ik ben Kachel. Op jouw lokale. Ja, over het personeelsfeest dus. Ja, de fabrieksinstellingen, die zijn wel gevonden, ja. En nu wil ik je even voorstellen aan een nieuw nummer van een Amerikaanse zanger die momenteel op tour is. Ik heb het over Alex Barron. Ja, een tijdje terug is hij in Nederland geweest. In april was hij er. Begin april. En daar ben ik toen ook bij geweest. En toen speelde hij dit nummer ook al. En hoe hij het zelf omschrijft... hij wist niet, hij had geen manieren meer om tegen zijn vrouw te zeggen hoeveel hij van haar hield. Hij had geen manieren meer om ik hou van jou te zeggen. Het was op. En toen heeft hij dit nummer geschreven. En hij heet Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Bingo. Het is jouw lokale van Helmond en Omstreken. 4:10 en jij bent erbij op deze zaterdag 9 mei. En we gaan daar lekker tegenaan. Als ik naar buiten kijk, ik word er gewoon helemaal vrolijk van. Het is lekker warm buiten, het zonnetje schijnt. Ja, er zijn wel wolkjes aan de lucht, maar ze zijn helemaal niet dreigend. Ze zijn gezellig vandaag. Nou goed, laat vooral lekker van je horen, want het weekend dat hoor je samen te vieren. Het is maar 2 dagen in de week. Al is het de afgelopen weken wat meer. De Pinksteren komt er weer aan. De Hemelvaartsdag komt er natuurlijk ook weer aankomende week. Afgelopen week hadden we natuurlijk Bevrijdingsdag en de Herdenkingsdag. En dus ja, we hebben langere weekenden, maar toch, je moet het samen vieren. Het zijn maar een paar dagen in de week. Nou goed, ik wil ook nog even met je kijken naar wat er afgelopen weken bekend werd gemaakt. Ja, er is nogal een bekende serie op Videoland. Ja, hij gaat helemaal, best wel viral. En daarom maken ze steeds nieuwe seizoenen. Het gaat over de serie Maxima. Ja, en misschien lijkt het jou wel wat. Of ken je iemand waarvan je denkt, misschien vindt die dat wel leuk. Om prinses te spelen in het nieuwe seizoen van Maxima. Nou, je kunt bijvoorbeeld dus of Amalia, of Alexia, of Ariane spelen. Ze zoeken iemand van tussen de 10 en de 12 jaar met blond haar en bij voorkeur een identieke tweeling voor Amalia. Dan zoeken ze iemand van tussen de 8 en 10 jaar en iemand van tussen de 11 en 14 jaar met rossig of rood haar voor Alexia. En ze zoeken iemand van tussen de 7 en 9 jaar en iemand van tussen de 10 en 13 jaar met blond haar voor Ariane. Ja, de opnamen voor de series zijn misschien ook in het buitenland, dus daar moet je ook nog rekening mee houden. En voor het tweede seizoen werden ook meisjes gezocht die de prinsessen wilden spelen. De zusjes Julie, Filou en Nina werden daar toen voor gekozen. Ja, dus je kunt gewoon prinses gaan spelen in het nieuwe seizoen van Maxima. Als je voldoet aan deze kenmerken. Of je iemand kent die voldoet aan deze kenmerken. Dan kun je die gewoon sturen. En dan zeg je, daar heb ik voor gezorgd. Ja, kan gewoon allemaal. Ja, je kunt je aanmelden voor het nieuwe seizoen dus voor Maxima. Het is wel heel grappig. Nu muziek van Avicii op je radio.

Ik zit er helemaal lekker in. Net Chef Special, Amigo, nu Avicii, The Nights. Ja, ik zit helemaal lekker in die zomerse muziek. Ik heb er ook gewoon helemaal... ik word er helemaal vrolijk van. Volgend uur gaan we gewoon lekker door met deze sfeer. We houden die weekendse sfeer erin. En we gaan het vooral gewoon samen vieren. De gekke 10 minuten komen er aan. Ik ga me gewoon even lekker helemaal los, 10 minuten lang. Even lekker meeblaren met van allerlei foute muziek. Om gewoon even lekker op te warmen. Voor vanavond, misschien heb je nog wel een feestje gepland staan. Waar je eigenlijk helemaal niet weet of je daar mentaal wel klaar voor bent. Komt helemaal goed. Misschien heb je wel zieke FOMO omdat je een bevrijdingsfestival hebt gemist. Of een ander festival waar je eigenlijk heen zou gaan. Maar toch niet. Of waar je niet heen gaat. Nou, goed. Zometeen heb ik ook nog Weekend Live voor je klaarstaan. We gaan naar wat iconische live muziek luisteren. Om even gewoon dat live gevoel te ervaren. Want dat is toch zo'n mooi gevoel. Nou goed, dat dus zometeen volgend uur. Nu heb ik deze nog voor je klaarstaan. Ja, ik zei dat we in die zomerse sferen zouden blijven. Ja, dan doen we dat ook gewoon lekker. Zometeen is nog een heel uur tot 5 uur ben ik hier voor jou. Bij jouw lokale. Nu de Counting Crows. Dit is echt.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Daansweekend.
1: Daansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als 2e. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Yes, we gaan er nog lekker tegenaan. Het is jouw weekend en dat vieren we samen. 4 minuten over 4 en jij bent erbij. Tot 5 ben ik er hier voor jou en we gaan het lekker vieren. Dus blijf lekker luisteren.
3: Dit is Helmond.
0: Daans

zaterdagmiddag 9 mei, 8 over 4. En jij bent erbij. Tot 5 uur ben ik er hier voor jou. En we gaan er gewoon nog even lekker tegenaan. Laat vooral lekker van je horen. Die mail die staat voor je open. Daansweekend@ditishelmond.nl. Of bel gewoon naar de studio via 088-166-777. Ja, ik ben wel benieuwd hoe je weekend is. En hoe je vorige weekend was. Want je had natuurlijk een extra lang weekend. Nou, hoe was het? Hoe heb je je tijd besteed? Laat het me vooral lekker weten. Want het weekend, ja, dat vier je samen. Zometeen heb ik ook nog om 4:30 heb ik het lokale nieuws voor je klaarstaan. Daarin hoor je onder andere over een mogelijke nieuwe fietsroute door alle wijken van Helmond. Ja, hoe dat nou precies zit, dat vertel ik je allemaal zometeen om 4:30. Ja, kun je nou echt niet wachten? Check dan even ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app voor alle info en nog veel meer.

Philosophy Radio and Unraveling. Daarvoor nog Genesis and Jesus He Knows Me. En nu wil ik het even hebben over belangrijk nieuws of groot nieuws wat afgelopen week naar buiten is gekomen. Ja, rondom de rechtszaak van rapper en presentator Ali B. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Hij krijgt de straf omdat hij 2 vrouwen heeft verkracht. Ja, eerder was hier ook al een rechtszaak over. Maar toen is Ali B. in hoger beroep gegaan. De rechter had toen bepaald dat hij 2 jaar de cel in moest. Nou goed, nu is hij naar een hogere rechter gestapt. En heeft hij dus 3 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar hij was zelf niet bij de rechtszaak. Zijn advocaat heeft wel gezegd dat ze nog naar een nog hogere rechter gaan. En die gaat niet meer de hele zaak bekijken en de bewijzen bekijken. Oftewel, het kan niet meer zo zijn dat Ali B. opeens onschuldig wordt bevonden. Die rechter gaat alleen kijken of de rechter wel goed zijn werk heeft gedaan. Ja, die rechter is de Hoge Raad, die zit in Den Haag geloof ik. En die gaat dus kijken of de rechter die nu deze straf heeft uitgedeeld van 3 jaar gevangenisstraf, of die zijn of haar werk wel goed heeft gedaan. Nou goed, dus voor nu lijkt het er nog even op dat Ali B. nog even niet de gevangenis ingaat. En dat het proces nog even een beetje doorsluimert. Ja, hoe lang dat nog gaat duren, dat is niet helemaal bekend. Maar goed, het zal vast genoeg in het nieuws komen wanneer het wel bekend is.

Beauty and the Beat. En nu wil ik je nog even voorstellen aan nog een nieuw nummer. Vorig uur had ik er ook al eentje. De nieuwste van Alex Warren. Fine Place to Die. En nu heb ik er nog eentje van Nederlandse bodem. Van een artiest die soms wel heel goed gaat in de hitlijsten, maar ook alternatieve muziek maakt. En die gaan meestal iets minder goed. Maar ik ben vooral gewoon heel benieuwd wat jij van deze plaat vindt. Dus laat vooral lekker van je horen. Dit is de nieuwste vrouwtje, de nieuwste frog. Dit is Jaar na Jaar.

Vrouwkje op je radio dus. Haar nieuwste. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, dus laat het me vooral lekker weten. Gaan we nu naar Weekend Live. Terug naar 2003. We gaan naar Slane Castle. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. En dit is Other Side.

0: Lekker man. The Red Hot Chili Peppers. Live vanuit het Slaying Castle 2003. En Other Side. Weekend Live hoorde je hier bij Dit is Helmond. En we gaan nu lekker door. Zometeen muziek van Ed Sheeran. Azizam komt eraan. Maar nu eerst het lokale nieuws hier uit Helmond.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: Helmond krijgt er mogelijk een opvallende nieuwe fietsroute bij. Inwoner Perry van Meulen heeft het plan gepresenteerd voor het rondje Helmond 2026. De route is 41 kilometer lang en loopt door alle wijken van de stad. Volgens Van Meulen laat het toch niet alleen de bekende groene plekken zien, maar ook de arbeiderswijken en het industriële verleden van Helmond. De route bestaat uit 8 etappes en is vooral bedoeld om nieuwe inwoners de hele stad beter te laten leren kennen. De gemeente Helmond onderzoekt ondertussen hoe de groei van de stad de komende jaren betaald moet worden. In de conceptbegroting voor 2026 staat dat Helmond flink blijft investeren in woningbouw, scholen en bereikbaarheid. De stad verwacht de komende jaren sterk te groeien richting meer dan 100.000 inwoners. Wel moet de gemeente scherpe keuzes maken omdat er miljoenen euro's minder beschikbaar zijn vanuit het Rijk. Ja, en vervolgens tenslotte nog sportief nieuws. Helmond Sport is gestart met de nieuwe Street League. Daarmee wil de club jongeren uit verschillende wijken meer laten sporten en samenwerken in hun eigen buurt. Teams uit Helmond nemen tegen elkaar op tijdens de voetbalactiviteiten en maatschappelijke challenges. Volgens de club draait het niet alleen om winnen, maar vooral om een positieve bijdrage aan de wijk. Dan heb ik nog het weer voor je klaarstaan. In het zuiden van het land is het zonnig, maar verder noordwaarts...
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, het weer dus. In het zuiden van het land is het zonnig, maar verder noordwaarts neemt de bewolking toe. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting. Vanavond is het droog en wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 14 graden in het noorden... en rond de 15 of 16 graden in het midden en zuiden van het land. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Morgen blijft het droog, meestal met zon en wolken. En alleen de zuidelijke provincies zijn overdag al gevoelig voor een bui. Het is daarbij 13 tot 19 graden. Ja, en in de avond wordt de kans op enkele buien wel groter. Wil je meer nieuws? Check dan ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app. Gaan wij lekker door.
1: Daans Weekend.
0: Ja, zometeen de gekke 10 minuten. Nu Ed Sheeran.

0: En Azizam. Ja, en ik heb net even het internet afgezocht. Ik denk dat ik bijna op het dark web zat. Maar ik was wel eens benieuwd. Wat is nou eigenlijk het lievelingseten van Ed Sheeran? Nou, ik heb het gevonden. Het is kebab en pizza. Nou, in ieder geval wel relatable. Ja.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van 10 minuten aan Jack.
0: Het is tijd om lekker op te warmen. Het is tijd om lekker gas te gaan geven. Het is zaterdagmiddag. Misschien zit je een beetje in je dipje. Het is bijna tijd voor avondeten. Misschien heb je een beetje je late middagdipje. Maar die gaan wij volledig doormidden breken. Want wij gaan gewoon even 10 minuten lekker gas geven. We gaan 10 minuten los op remixes, op meezingers, op alles wat je maar kunt bedenken. Wat jou energie gaat geven om de rest van jouw weekend door te komen. Ik ga er ook niet te veel woorden aan vuil maken. We gaan gewoon lekker beginnen. Let's go.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van 10 minuten aan Jack.
0: Nu Samuel Welten op je radio. Echte liefde is te koop.

0: Daarna Ferdy van der Zaande en de grozie van mijn buurvrouw. En nog de hofnar, Marco B. Ja, en dan heb je, als je het aan mij vraagt, wel een complete gekke 10 minuten hoor. Ja, dan ben je wel vol.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van 10 minuten, Jack.

0: mit Lampen aus die 60er-Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Oe Mara, ein Wackelkontakt hier bei Dit is Helmond. En dans weekend zit er helaas alweer bijna op. Maar wees niet getreurd, volgend uur staat er nog genoeg lekkere muziek voor je klaar in de non-stop. Eens even kijken, wat staat er nog allemaal voor je klaar deze mooie zaterdagmiddag? Davina Michel, Still Champagne, maar ook Benson Boone, Beautiful Things, Zoe Levy en Sluit Me In Je Armen. Fox Stevenson, Bruises, Kensington, Live In Four. Even kijken, Lily Allen, The Fear, Joel Corey en MNEK, Head and Heart. Zo, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Zal, even een klein stukje om even een beetje op te warmen. Ken je hem nog? Joel Corey en MNEK en Head and Heart. Ja, ik weet het nog wel. Ja, ja, ja. Zo, dat is even geleden. Ja, dat is wel even geleden. Nou goed, en verder staat de zaterdagavondprogrammering gewoon nog voor je klaar. Zometeen Linda hier op je radio. En voor nu heb ik nog één plaat voor je klaarstaan om jouw Daans weekend toch ook een beetje af te sluiten. We naderen het einde van de zaterdagmiddag, we beginnen de avond. En ja, deze is denk ik nog wel even lekker om een beetje wat rustiger af te sluiten. Het is Teddy Swims, Mr. Know-It-All, bij jouw lokale.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het Creative Powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een Creative Powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

Coldplay, live in Technicolor. Opende deze week de uitzending van More Than A Feeling. Op zaterdag 9 mei 2026, net na de klok van 6 uur. De Britse band Coldplay, live in Technicolor. Als een experimenteel en instrumentaal nummer in eerste instantie uitgebracht. Dit is toch wel de tweede single van de EP Prospect March. Een hele goede middag, vandaag zit ik even alleen. Sidekick is op vakantie. Dus er wordt vandaag iets minder gekletst en iets meer muziek gedraaid. En laten we verder gaan met Tempt en Runaway.

0: Contempt uit New York komen ze. Eén lid van de band, die komt uit Canada. En dit was van het album Runaway uit 2016. Ik heb vandaag een gast in de studio. Die komt toevallig net binnengelopen. En niemand minder dan mijn bloedeigen broer. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Linda.
0: Hi. Ik heb ook gevraagd of dat jij een lijstje neemt wou sturen met 10 nummers die jij leuk vindt. Die hebben we in 2 uur tijd in dit programma verwerkt. We begonnen net toevallig met Coldplay. Dat is een nummer wat op jouw lijstje stond. Dadelijk krijgen we er nog eentje. We kunnen er dadelijk langzaam een keer wat over kletsen.
1: Ja.
0: En dan, verder was het leuk om een keer de studio te laten zien. En hoe dat in zijn werk gaat allemaal.
1: Ja, ik vind het leuk om het hier een keer allemaal te zien. En het komt in ieder geval heel professioneel over allemaal.
0: Ja, het is net iets anders dan de andere kant van de radio als dat je zit te luisteren thuis natuurlijk. Dus ja. Mochten er meer mensen interesse in hebben, laat het gewoon even weten. En dan, dat kan via de Facebookpagina van More Than A Feeling. Laat het gewoon even weten en dan kijken we of we iets kunnen regelen. Zo kan je eventueel zelf ook een lijstje insturen en dan verwerken wij die muziek ook gewoon in 2 uur tijd. We zullen ook nog maar een beetje muziek blijven draaien. Een beetje terug in de tijd. Europe en Superstitious. Keep on.

0: zoals zo vaak gezegd, levert Zweden heel wat bandjes af voor rockmuziek. Dit was al zo in de jaren 80. En een voorbeeld hiervan is Europe natuurlijk. Bij het grote publiek bekend met de Final Countdown. Maar ze hadden veel meer in hun mars. En in 88 verschijnt het album Out of This World met dit nummer Superstitious. Vinnie Vincent Invasion. That Time of Year. Vinnie Vincent Invasion is een Amerikaanse band. Eveneens uit de jaren 80. In dit geval uit 88. Het album heet All Systems Go. Het is hun tweede album. En ter promotie toerde de band vooral in kleine clubs. En aan het einde van de tour werd de band weer opgeheven. Maar 30 jaar later waren ze weer terug. That Time of Year stamt van het tweede album.
1: Van nieuwe tot oude muziek.
2: Dit is Helmond.

0: Nou, ik denk wel of je tussen de keukendeur vast zat. Hey, we hebben inmiddels het tweede nummer van jouw lijstje. One Republic met Timbaland, Apologize. Is dat, heb je ze ooit live gezien? Of,
1: Jawel, maar ik vind het, ze komen uit Amerika. En ik vind het een hele goede band. Ze hebben hele goede muziek. En ik vind eigenlijk geen één nummer van hun minder.
0: Nee, toch is het nummer wat we nu hier hebben, Apologize, is in 2006 uitgebracht en het deed helemaal niks. Totdat in 2007 Timbaland zijn eigen ermee ging moeien en toen werd het een wereldhit.
1: Daar kan ik niks op zeggen, dat weet ik niet. Maar ik vind ze gewoon goed en ik hoor ze graag.
0: Ja. Nou, bij deze Apologize, One Republic.

Ja, eeuwige zonde als dit nummer nooit niks was geworden. Dit is echt een prachtig nummer. Het heeft natuurlijk in die tijd ook gewoon de eerste plaats in onze Nederlandse top 40 gehaald. Uit Australië komt de pop rockband 1927. Ja, ik spreek het gewoon op zijn Nederlands uit. We zitten toch op de Nederlandse radio. En hun debuutalbum heette Ish en werd uitgebracht in 88. De single If I Could was genomineerd voor Area Music Award als best verkochte single, maar verloor van I Should Be So Lucky van Kylie Minogue. Nou, die draaien we dan niet. Maar 1927, If I Could. Daar was dan het verkeerde knopje. Dus dan moeten we weer eventjes hem terugzetten. Bij deze.

0: 1927, om het goed te zeggen. If I could. Ja, het is rond de klok van 6:30. 6:32. Normaal hebben we altijd een ballet die we dan draaien. Dus dat doen we nou niet anders. Nou maken we een hele mooie ballet van. Die heb ik trouwens van jouw lijstje afgehaald. Want het is, ja, we hebben het er al eens vaker een keer over gehad. Ik denk dat we alle twee wel over eens zijn. Toch eigenlijk wel de beste zanger die er ooit geweest is.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik heb hem live gezien. En eigenlijk vanaf die tijd ben ik hem meer gaan waarderen. En ik vind van dit nummer goed. Het betekent eigenlijk, als je net een andere weg neemt of een andere hoek omdraait, dan gebeuren dingen weer in een keer heel anders dan als je bijvoorbeeld rechtdoor waart gegaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem heel goed.
0: Ja, hij werd natuurlijk solo na Wham. Want we hebben het over George Michael natuurlijk. Na Wham werd hij onder andere bekend door het nummer, hoe heet het nummer nou weer? Careless Whisper. Wat nog wel trouwens met Andrew Ridgely samen is geschreven in de Wham-periode. En iedereen dacht van ja, zie daar maar eens een opvolger voor te vinden. Nou, dat wist hij heel goed te doen met een Eye Different Corner.
2: Helmond, ontdek je hier.
3: Dit is Helmond.

George Michael, helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. A Different Corner. Ja, waar hebben we dan nog op de lijst staan? Jonathan Cain, voormalig Journey-lid, speelde eveneens bij The Babies en bij Bad English om vervolgens weer aan te sluiten bij Journey. Dit jaar verscheen zijn soloalbum Only a Prayer Away en dit is de titelsong.

0: Jonathan Cain, Only a Prayer Away. Ik zag een nummer op jouw lijstje staan. Het was voor mij onbekend. Ik schaam me eigen nu diep nadat ik het gehoord heb. Crasip en Danny Vera, Make It a Memory.
1: Ja, ik ben persoonlijk ook wel fan van Danny Vera. En ik vond dit nummer, dat is tijdens de coronaperiode. Mm-hmm. Van maak er iets leuks van en verwend u eens met een nieuwe gitaar of een weet ik wat. Maar ik vind ook dat Danny Vera heel mooie muziek maakt. En Crasip vind ik ook wel enkele nummers leuk.
0: Absoluut,
1: van.
0: Helemaal mee eens. Ik heb wel gekeken. Volgens de artiesten zelf is het nummer geschreven als een telefoongesprek tussen twee oud-bekenden. En dat merk je ook, vind ik, als je het nummer hoort. Hè? Want Crasip is een goede band, net zoals je zegt. Danny Vera is een heel goede zanger. Ja, hij heeft ook een band achter zich staan natuurlijk. Maar als je die combineert, die twee, dan krijg je toch iets speciaals, vind ik.
1: Ja, is ook zo. En het is inderdaad een telefoongesprek tijdens de corona.
0: Ja, komt-ie aan. Make It a Memory.

0: Cresip en Danny Vera, Make It a Memory. Echt iets wat je hart kan raken.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dus wie er tegenwoordig ook een nieuw album uit heeft, Melissa Etheridge, als ik het goed uitspreek. Dit jaar is het album, haar 17e album Rise komt uit. En ze is terug na 5 jaar stilte met 11 nieuwe songs. Een duet met Chris Stapleton is een eerbetoon aan haar overleden zoon. En dit is Rise.

0: Melissa Etheridge en haar nieuwe single Rise. Ja, nog een nummertje van jouw lijstje. Direct Soldier On. Ja, over een eerbetoon gesproken. Ja, een eerbetoon aan iedereen die durft op te vallen in een wereld van gedreven door angst, zegt internet tegen mij.
1: Ja, nou ja, Soldier On betekent eigenlijk altijd maar doorgaan. Uh-huh. En ik vind deze zanger die ze nou hebben van Direct, dat vind ik een hele goede zanger. En ik vind Direct sowieso nou misschien wel een van de beste bands van Nederland uit Den Haag.
0: Ja, zeker momenteel. Als je over het heel verleden kijkt, vind ik dat ze goed aansluiten bij de schoonvader van, de Golden Earring. In die tijd ook vooruitstrevend.
1: Ja.
0: Ze hebben inderdaad heel veel mooie nummers. We hebben nog tijd voor twee nummertjes tot aan het nieuws. We gaan zo beginnen met Direct Soldier On. En dan heb ik daarna nog, om de tijd even op te vullen, Gabe Holder met As I Lay. Dus tot zo na het nieuws van 7 uur.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom bij het tweede uur van More Than a Feeling op deze zaterdagavond 9 mei 2026. Het tweede uur begonnen we met Toto, Don't Shame My Heart. En het is 92 als het nummertje uitkomt als eerste single van het album Kingdom of Desire. Het wordt maar een bescheiden hitje in Europa en in Amerika. Maar ja, het is toch weer eens wat anders als Afrika en Rosanna. Alhoewel ze een hele hoop liedjes gemaakt hebben met damesnamen. Maar goed, dat terzijde. Ik heb hier nog een nummertje van jouw lijstje. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik kende heel de persoon niet. Tom O'Dell. Een Britse singer-songwriter. Hij had een hele grote... Het nummer ken ik wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar de persoon ken ik niet. En zelfs 10 jaar na de release van dit nummer is het weer opnieuw een hit geworden. Door zijn TikTok-verleden wat hij allemaal gedaan heeft. Hoe komt hij op jouw lijstje terecht?
1: Nou, ik heb hem ook live een keer gezien op Pukkelpop.
0: Ja.
1: En dan begint hij met dit nummer, begint hij klassiek. Dan zit hij op het podium te spelen. Voor Elise van Beethoven. En dat gaat dan over in dit nummer. En het mooie van dit nummer vind ik, het begint rustig. Ja. Het bouwt weer op in het midden. En ja, ik vind het een mooi nummer om te horen, om naar te luisteren.
0: Ja. Another Love. Tom O'Dell.

Tom O'Dell, Another Love. Een ontzettend mooi nummer. Bouwt inderdaad ontzettend mooi op. En aan het einde bouwen we het ook weer een beetje af. Strangeways komt uit Schotland. En hun album heet Walk in the Fire uit 1989. En daar kwam dit nummer vanaf. Every Time You Cry.

Lions to Ace. Every time you cry. Ja, ik heb een collega hier bij de omroep. Iedereen kent hem wel. Aaron D. En die maakt zelf muziek. Hij maakt ook covers. Hij heeft eigen nummers gemaakt. Maar hij maakt ook covers van bekende nummers. En toen dacht ik bij mezelf van... Ja, dat is leuk dat hij dat doet. Maar als hij dat doet en hij gooit ze in zijn eigen uitzending... Dan kan ik dat ook doen. Dit is 80 Days.

0: 80 Days. Dankjewel. Volgende nummertje. We blijven even in de rustige sfeer. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Een volgende nummer van jouw lijstje.
1: Ja, ik van de Bos. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Ook wel vlot en ook wel een beetje emotioneel. Maar ik vind het een mooi nummer.
0: Ja, van de gelijknamige film, Streets of Philadelphia. Het verhaal gaat over een leven met AIDS. Tijdens de opname van het nummer speelde Bruce bijna alle instrumenten zelf. Het saxofoongedeelte kwam van Ornette Coleman. Maar die echt opnames zijn nooit gebruikt in het nummer zelf. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is heel.

0: Springsteen en The Streets of Philadelphia. Ja, en dan is het, zitten we nu rond de tijd van 7:30, iets ervoor. Dus ja, gooien we meteen de ballad van de tweede uur erachteraan. We zijn toch met rustige muziek bezig zijn. Dido Armstrong, onze Britse zangeres. Maar ze heeft ook een Ierse nationaliteit, dus het is maar dat je dat weet. White Flag, uit 2003, ook van jouw lijstje.
1: Ja, ik heb deze ooit als ringtoon gekregen van een oud collega die er helaas niet meer is. En ja, dan heeft dat toch weer een speciale betekenis.
0: Absoluut, hè? Absoluut. En dat is het mooie van muziek. Het zorgt voor allemaal herinneringen en emoties bij ons. En White Flag van Dido is er daar één van.

mooi nummer. Moet je altijd even wachten tot het helemaal voorbij is natuurlijk. Drie rustige nummers achter elkaar gehad. Ja, we moeten toch eens een beetje uptempo gaan beginnen. De Defiance, actief sinds 2015. En hun derde album, Zoekusho. Ja, ik verzin de namen ook niet. Dit is Holland Tonight. Ja, stel, Holland Tonight.

0: Free If We Want It. Nothing But Thieves, een Engelse alternatieve rockband opgericht in 2012. Inmiddels hebben ze 4 albums uitgebracht. En dit was Free If You Want It van het album Moral Panic uit 2020. Ja, dan heb ik nog 2 nummertjes van jouw lijst. Eentje is wat ik zelf niet zo snel gekozen zou hebben, maar daarom is het ook jouw lijst en niet mijn lijst. Het is een nummer wat je eigenlijk in deze uitzending niet verwacht. Neil Diamond, Song Song Blue. Ik heb begrepen dat je meermaals live hebt gezien.
1: Ja, klopt. De laatste keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. En hij was oud. Maar eigenlijk nog live steeds dezelfde stem. En ja, dat vond ik wel heel knap.
0: Ja, hij is inmiddels, zoals je al aangaf, gestopt.
1: Ja, ja.
0: Hè, vanwege een ziekte die heeft. Maar ja, dit is toch wel een geschreven door hemzelf. In 1972 al. Geïnspireerd door het tweede deel van het pianoconcert nummer 21 van Mozart. Song Sung Blue.

Neil Diamond, Song Sung Blue. We zijn bijna aan het einde van de uitzending gekomen. Ik heb nog 3 nummers staan. 2 krijg je sowieso helemaal te horen. Het laatste nummertje zal denk ik een stukje korter zijn, maar dat maakt niet uit. The Alarm, Live Today. En in 1981 wordt The Alarm opgericht. Oorspronkelijk als een punkband onder de naam The Toilets. Ja, je kent maar de naam verzinnen natuurlijk. En onder leiding van liedzanger Mike Peters werd geschakeld naar Arena Rock met de Welsche taal als invloed. Live Today, The Alarm.

0: Ja, Live Today, The Alarm. Het laatste nummerke van jouw lijstje. James Blunt, Bonfire Heart.
1: Ja, James Blunt, het wordt misschien saai, maar daar ben ik naar heel veel concerten geweest. In Oberhausen, maar ook in Nederland, Nijmegen, Amsterdam. Mm-hmm. Ik vind hem heel goed. Hij is live precies hetzelfde als op de CD. En het is een beetje ook een vrolijk nummer. Ja, het gaat een beetje over vrijheid, hè? Over je eigen vrij voelen en een beetje van het leven genieten. En ik denk dat we dat allemaal moeten doen.
0: Absoluut, absoluut. Het is de eerste single van zijn album Moonlanding, Bonfire Heart.

0: Bonfire Heart, James Blunt. Dat was het laatste nummer van jouw lijstje.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je die lijst meegenomen hebt. Dankjewel voor jouw komst naar de studio.
1: Nou, ik vond het heel leuk om het een keer live mee te maken en om het een keer allemaal te zien. Ik vond het heel interessant.
0: Nou, leuk, leuk. Wij vonden het leuk om jou hier te hebben. Dus de koffie was gratis. Hè? Fijn dat je de worstbroodjes meegebracht hebt. We hebben nog tijd voor iets meer dan één nummer. Dus ik ga eruit onder andere met het nummer I Wanna See You Now van Leon Haynes Band. En Stardust met Make Me Feel Your Love. Dankjewel voor het luisteren naar More Than A Feeling voor deze week. En volgende week zijn we terug met een speciale uitzending. Want dan hebben we alleen maar female voices. Oftewel alleen maar de liedjes van de dames. De rockliedjes van de dames. Van alles zit ertussen. Van nu tot vroeger, van Tina Turner tot weet ik wie allemaal. Dus zorg dat je er volgende week weer gewoon bij bent. Als het goed is, is mijn sidekick dan weer terug. Maar die komt die dag terug van vakantie. Dus ik hoop dat ze op dat moment op tijd zal zijn. Dus dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Vandaag gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 11 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

surprise. Hopeless into falls to the floor.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen met Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
4: Het